0: dass Yusuf Farmer Melusin von Fifi FM.
1: Happy Birthday!
2: Vier jij jouw verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weten op 079-468-5183.
3: Good morning, Kofifi. My name is Tema. Away, my sukkenes.
4: Welkom, mensen. Die kunnen zwaar van de toebroekjes.

0: our social media pages. Facebook, KofifiFM 97.2. Twitter, KofifiFM underscore 972. And on Instagram, KofifiFM.
1: Geniet jou dag elke dag. Welkom binne. Wees thuis. Die is Koffie VFM 97.2.

Lisa Stansfield with All Around the World. Welcome back. This is Kofi FM and the City's Extreme. It's Tuesday night. We're here to do what we do best and just keep each other company, as well as some entertainment. Ombrot is in his eerste vroeg. Hij zei, hallo Extreme familie, hoe gaan dit met Amal? Wop Amal is recht. Welcome back, DJ. Hol gauw weg van wifi af om braai ingredients te gaan kry, zodat ik die mensen kan voer later. Op een dinsdag, braai, sjo, must be nice, ne? Hij zei, daarom groet ik gauw. Hier mis ik. Hier. Wacht. Daarom groet ik gauw. Hier. Maar ik luister, ik mis niks. Ja, denk om brood, skryf. Haastig, want hij wil nou dinge gaan doen en hij wil deel wees van al die stories en die drama. Je weet maar hoe werkt het met Ombrot. The Fafi Queen says, good evening, Extreme. This is Saturday night's message. She says, just signing the register. Please play the day the Robin sang to me by the Manhattans. Thank you. The Fafi Queen, ek maak so vir u. Fafi Queen, ek is bly jy sien en ingeskakeld saam met ons op 'n dinsdag aand. Nou gaan die Fafi Queen sê, maar ek is elke aand hier, DJ. Wat gaan daar met jou? 12 degrees in Johannesburg, dropping to low of 9 overnight. 30 in. That's why he's brying. 30 degrees in Columbus, dropping to low of 20. 32 in North Carolina, dropping to low of 20. 16 in Munich, dropping to low of 8. 19 in Port Shepstone, dropping to low of 16. And 16 in Van Rijnsdorp, Dava Mandy BS, dropping to an overnight low of 13. Mandy B, ek hoop julle bly warm daar waar julle is. Bly geskakel, ons gaan weer boodskappe doen kort na hierdie.